Na kazema alienda wapi adige mbegu. Tamtafuta Kaisi, Musa Kaisi. We mwalimu Nyaga we.